Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

the road.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. Op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden, ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

Everything's gonna be alright. Dat is het motto voor deze woensdag, de 7e van oktober. Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar Land van Maas. We maken ons weer klaar voor de wakkere Waaslander met vers gezette koffie en een heleboel, maar dan ook een heleboel leuke muziek om die woensdag te beginnen. Hier geen ochtendhumeur, hè? Dat doen we niet aan mee, hè? Maar wel lekkere muziek, The Pebbles and Girlfriend. En dit is van Another. 54 Ultra heette ze.

Goedemorgen, eerst wat opklaringen, later meer wolken en tegen de avond kan het pittig gaan regenen met onweer en 23 graden. Morgen buien en amper 14 graden. Dat is niet zoveel, dus geniet ervan vandaag. Hier is Azizem vanuit Sharon.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

In de jaren 80 had je de bekende serie Fame en natuurlijk ook de film. Vandaar dat we zometeen Irene Cara nog eens draaien. Omdat we het Flashdance, What a Feeling en ook onze lokale agenda. Maar eerst Shakira met Burna Boy. Dit is Dadai. Hele goeiemorgen.

0: Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas.
1: Radio Langs van Waas. De wakkere Waaslander. Michiel Tiron.

George Ezra en Shotgun. Hele maand september hebben we eigenlijk wel mooi weer gehad. En dat doet ons nog niet meteen denken aan de winter. En vooral nog niet aan putteke winter. En over putteke winter gesproken. Provinciaal domein De Ster verandert op 21 november. Dat is een zaterdag weer helemaal in een feerieke winterwereld. Ondertussen kan je al tickets bestellen voor een putteke winter met vuur, licht en ontmoetingen. En vooral drankjes zeker. Glühweintjes. Paying the Price of Love van de Bee Gees en zometeen Sienna Spiro, Great Expectation.

Shanna Spiro in Great Expectation mogen we een beetje reclame maken. Voor onze eigen winkel, het is woensdag. En dat betekent weer vanavond om 7 uur een nieuwe aflevering van Punch, waar we aandacht hebben voor de nieuwe platen, waar we ook iets meer rockmuziek draaien en waar er regelmatig ook wel eens een extra New Wave klassieker tussen zit. Vanavond van 7 tot 9 met Johan van den Berg, want het is woensdag. Goedemorgen.

ben je onderweg naar je werk? Ben je onderweg naar school met een koppel jengelende kinderen van achter op de achterbank? Dit was toch even chillaxen met Mario en Let Me Love You. Straks Alvaro Soler met La Cintura. Maar eerst keren we terug naar 1988. Toen dook daar plots op een meisje dat heette Tiffany. En ze scoorde een nummer 1 hit, alsof het niks was. I think we're alone now.

doe je centura, centura maar dicht. Of je broek valt af van Varo Soler en La Cintura. Je bent zo meteen up-to-date met de nieuws van 8 uur op deze woensdagochtend. En dan deel 2 van de Wakkere Waaslander met Michiel in de ochtend. En Jelly Roll op je radio. I'm good. Goedemorgen. Hey.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen. Naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen, omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. Op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
2: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

0: Mambo number 5.
1: Een hele lange lijst met allemaal dames op. Lou Bega en de Mambo number 5. En dat in de wakkere Waaslander op deze woensdagochtend. Je bent misschien net toegekomen op je werk. Zet je radio maar wat luider. Van mij mag het. Pet Shop Boys kom je richting uit. Western Girls. The Edge of Desire van Jonas Blue en Malieve. En dit komt uit 88. Rubbing Back. First Time.

In Lokeren zullen ze hun passage tijdens de Lokerse feesten nooit meer vergeten, denk ik. Uit 86, Pet Shop Boys en West End Girls. En dan nu terug naar 1977. Flash and the Pan hadden toen een hit, bij Hayes & Peter.

Styles en American Girls. Het zal je maar overkomen. Je bent met je oude Mercedes onderweg om een nieuwe Mercedes te gaan ophalen in de garage. En onderweg moet je stoppen op ongeveer een kleine kilometer van de garage, want je auto vliegt in brand. Dat is wat er gebeurd is in Sint-Niklaas deze week. Het is een raar verhaal, maar het kan gebeuren natuurlijk. Maar dan vraag ik me af, hoe wordt dat dan eigenlijk verzekeringsgewijs opgelost? Want je komt toch je auto inruilen voor een nieuwe?

0: De jaren 80 waren prachtig. Dit ken je natuurlijk nog. Man Without Hats en Safety Dance. Een fijne ochtend. Eerst voor de opklaringen. Tegen de avond komen er wolken en kan het pittig gaan regenen, schrijft Armand Pien hier. Temperaturen vandaag van 23 graden. Morgen gaat het regenen. Morgen donderdag. En dan halen we amper nog temperaturen tot 14 graden.
1: Michiel Tiron.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

daarmee heeft ze een hele grote hit te pakken, deze Freya Sky, Silent Treatment en ook de Pasadena's er net nog met Love Thing. Goedemorgen, dit ken je in de versie van Elvis Presley natuurlijk. Suspicious Minds van Fine Young Cannibals.

Hoe dan ook, van Maxime en Babette zat letterlijk een beetje een haar in de boter. En daarvoor Que Viva La Vida, Chiquitan van Belly Paris. Maak er nog een fijne ochtend van. De Classics ochtend zometeen tussen 9 en 11. Geniet ervan. Non-stop Classic Hits. Er is nog

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente. De laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. Een 25-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert 4 jaar cel voor de ontvoering van een meisje van 13. Volgens het parket benaderde hij haar via sociale media met de bedoeling seksueel contact te hebben. Hij dwong het meisje in zijn auto en nam haar daarna mee naar zijn appartement. Daar kon ze uiteindelijk ontsnappen. Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming en noemt de feiten onaanvaardbaar. De beklaagde vraagt de vrijspraak. U hoort de advocaten van het slachtoffer, Manon Kop, bij TV Oost. De advocaat van de beklaagde wou niet openlijk reageren voor de camera.
1: Ja, mijn cliënte is een minderjarig meisje dat is meegenomen tegen haar wil. En zij is daar slachtoffer geworden van zere feiten. Zij is daar betast tegen haar wil. Maar zij is gelukkig kunnen ontsnappen. Desalniettemin is dat een zeer ernstige zaak en is die impact voor haar ook heel groot geweest. Zij wil ook dat haar verhaal geweten is, omdat zij eigenlijk anderen wilde beschermen voor de gevaren van sociale media, van Snapchat. Zij wil een beetje sensibiliseren met haar verhaal ook te doen.
0: De politiezone Schelde-Waas nam in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober deel aan de provinciale controleactie Goliath. Er werd onder meer gecontroleerd aan het op- en afrittencomplex Haasdonk-Basel en op de krijgsbaan in Temse. Het ging in totaal om 59 voertuigen en 44 personen. 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Treinreizigers kregen gisterenochtend een opvallende tractatie in het station van Sint-Niklaas. Militanten van de PvdA deelden blikjes limonade uit om aandacht te vragen voor de miljonairstax. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, wil de partij die belasting opnieuw op de agenda zetten. Volgens de PvdA zou een tax op de rijkste 1% van de Belgen miljarden euro's kunnen opbrengen. U hoort Robin Tonio van PvdA daarover bij TV Oost.
2: Heel concreet, ons voorstel is, we belasten de miljonairs vanaf een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Met 2% meer dan 10 miljoen euro, 3%. En dat brengt elk jaar 8 miljard euro op. Dat is niet alleen de PvdA die dit zegt, maar dat wordt nu ook bevestigd door een studie van UGent.
0: Een provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op 21 november opnieuw omgetoverd tot een feerieke winterwereld voor de 9e editie van Putteke Winter. Bezoekers wandelen langs een parcours met vuur, licht en verrassende ontmoetingen, waaronder een verlicht bloemenpark, een vuurweg en een draak in het water. De ticketverkoop is intussen gestart. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.
3: Land van Waas.
4: The music sounds great.

Bij Est Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij Est Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij Est Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. Est Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.estilesandmore.be.

0: In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 19:15. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:15 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken en dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info, kijk op www.marcel.com.

0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. Een 25-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert 4 jaar cel voor de ontvoering van een meisje van 13. Volgens het parket benaderde hij haar via sociale media met de bedoeling seksueel contact te hebben. Hij dwong het meisje in zijn auto en nam haar daarna mee naar zijn appartement. Daar kon ze uiteindelijk ontsnappen. Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming en noemt de feiten onaanvaardbaar. De beklaagde vraagt de vrijspraak. U hoort de advocaten van het slachtoffer, Manon Kop, bij TV Oost. De advocaat van de beklaagde wou niet openlijk reageren voor de camera.
1: Ja, mijn cliënte is een minderjarig meisje dat is meegenomen tegen haar wil. En zij is daar slachtoffer geworden van zedenfeiten. Zij is daar betast tegen haar wil. Maar zij is gelukkig kunnen ontsnappen. Het is al niet te min is dat een zeer ernstige zaak. En is die impact voor haar ook heel groot geweest. Zij wil ook dat haar verhaal geweten is. Omdat zij eigenlijk anderen wil beschermen. Voor de gevaren van sociale media, van Snapchat. Zij wil een beetje sensibiliseren met haar verhaal ook te doen.
0: De politiezone Schelde-Waas nam in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober deel aan de provinciale controleactie Goliath. Er werd onder meer gecontroleerd aan het op- en afrittencomplex Haasdonk-Basel en op de krijgsbaan in Temse. Het ging in totaal om 59 voertuigen en 44 personen. 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Treinreizigers kregen gisterenochtend een opvallende tractatie in het station van Sint-Niklaas. Militanten van de PvdA deelden blikjes limonade uit om aandacht te vragen voor de miljonairstaks. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, wil de partij die belasting opnieuw op de agenda zetten. Volgens de PvdA zou een tax op de rijkste 1% van de Belgen miljarden euro's kunnen opbrengen. U hoort Robin Tonio van PvdA daarover bij TV Oost.
2: Heel concreet, ons voorstel is, we belasten de miljonairs vanaf een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Met 2% en meer dan 10 miljoen euro, 3%. En dat brengt elk jaar 8 miljard euro op. Dat is niet alleen de PvdA die dit zegt, maar dat wordt nu ook bevestigd door een studie van de UGent.
0: Een provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op 21 november opnieuw omgetoverd tot een feerieke winterwereld voor de 9e editie van Putteke Winter. Bezoekers wandelen langs een parcours met vuur, licht en verrassende ontmoetingen, waaronder een verlicht bloemenpark, een vuurweg en een draak in het water. De ticketverkoop is intussen gestart. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken en dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. De Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden met regen.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. En nu Ronnie van de Vijver.

Right Person, Wrong Time van Harry Moodle. En vanmorgen is Michiel er alweer vroeg aan begonnen tussen 7 en 9 uur. Onze Classic Hits ochtend hebben we ook al gehad. En nu is het na 11 uur geworden natuurlijk. Het is vandaag woensdag trouwens. Radio Land van Bas. En zoals je wel weet, Clouseau heeft al 2 keer het Boudewijnstadion uitverkocht. En ze hebben dan maar een derde concert erbij gedaan. Zaterdag 7 augustus, dan is het de 3e keer dat ze daar gaan optreden. En daar zijn ook nog tickets voor te koop natuurlijk, want de verkoop die gaat straks door. Die begint om 12:30 als je dus kaartjes wil kopen voor Clouseau in het Boudewijnstadion op 7 augustus. En wij gaan ze hier vanmorgen ook nog eens draaien met Zie Me Graag.

Weekenders in 82 met Back on the Chain Gang. En bij het tuincentrum Interflower in Lokeren begint vrijdag kerst, want ze doen dat met een nocturne vanaf 4 uur tot 9 uur 's avonds. En wat meer is, er is ook muziek en daarvoor zorgt de Belgische zanger en crooner Michael Heaven. Hij gaat namelijk evergreens zingen, crooner klassiekers, ook kerstliedjes natuurlijk. En verder ook nog soul, Motown en pop. En zijn optreden, dat begint om 6:30.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

1987 5 Star met The Slightest Touch. Dit jaar stond Diana Ross op het podium van de Loogse Feesten. En wij gaan er nog eens draaien straks met My Old Piano uit 1980 is dat. Maar eerst nog Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarna onze lokale agenda. Stay.

eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 19:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be.

Jess Glyn, Don't Be So Hard For Yourself. En wie er ook een succesrijke zomer achter de rug hebben, dat zijn de Molteni's, de covergroep met een hart voor koers. Ze waren afgelopen zomer ook in onze buurt, onder andere in Beveren, Waasmunster, Lokeren, Verbroek, Sint-Niklaas, Tielrode, Kemzeke, Zaflaren en ook Melselen. En onlangs waren ze ook nog in Stekenen. En ze houden ook wel van grapjes natuurlijk. Ze waren daar op de retro-koers in Stekenen. En ze vertelden toen dat er geen fotofinish nodig was om de winnaars te bepalen.

de Sugar Babes met In the Middle. En plots was er opnieuw witte rook, niet zo lang geleden, bij de originele Sugar Babes. Want ze hebben namelijk op Instagram aangekondigd dat ze na 26 jaar toch weer een album gaan uitbrengen. En ze hebben ook al een datum voorzien. Dat is 12 februari volgend jaar. Dat is dus voor de fans natuurlijk van de Sugar Babes. Dit was het wat mij betreft. Zo dadelijk is Jeroen er, ook Michiel hoor je nog, Johan. En vanavond is er ook nog Puntje.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Sleeplife. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

Young Gun, Silver Fox, Stevie en Sly. Goedemiddag, welkom bij Land van Waas, Broodje Waas. Met een dag die een overgangsdag is. Ja, het is voorbij, het mooie weer. Het slaat stilaan om en er komt regen aan. Maar ik heb ze nog aan. Ja, ik heb ze nog aan. Mijn korte broek. En ik ga dus kort gebroekt ook van mijn eigen broodje genieten vandaag. Een broodje Atlantiek. Met gerookte zalm, kruidenkaas, ui, peterselie, bieslook en tuinkers. Klinkt lekker, toch? Broodje Waas is er. De altijd lichte, luchtige, muzikale krokante lunch bij Land van Waas. En straks ook weer een slimste Waaslander vraag. En waar gaat het over? Ook die vraag komt voorbij. Je weet het, de vraag die krijg je pas na dienst van 1. Eerst het antwoord. Het is daar de omgekeerde wereld. En nu Telen Deen bij Land van Waas.

Want vanmiddag nog 21 graden. Maar wel met regen vanmiddag, die komt onze kant uit. Die kan zelfs behoorlijk intens zijn. Morgen regenachtig en nog eens fris ook. 14 graden houden we nog over. Vrijdag regenachtig bij 17 graden. En zaterdag regenachtig bij 15 graden. Vooral regenochtend, daarna toch droger zaterdag in onze regio. Allee, vooruit.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.

0: s'avonds in de zetel.
1: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Swedish Jury, 12 points. Bobby Sox, Let It Swing hier bij Land van Waas. Ja, zometeen trouwens de slimste Waaslander. Vandaag een specialeke. Je moet een getal gokken zometeen tussen 0 en 100. Eerst onderweg nieuws uit onze regio en deze Lost Frequencies. Dit is lekker aan het eind van de zomer. Leverall bij Land van Waas.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. Een 25-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert 4 jaar cel voor de ontvoering van een meisje van 13. Volgens het parket benaderde hij haar via sociale media met de bedoeling seksueel contact te hebben. Hij dwong het meisje in zijn auto en nam haar daarna mee naar zijn appartement. Daar kon ze uiteindelijk ontsnappen. Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming en noemt de feiten onaanvaardbaar. De beklaagde vraagt de vrijspraak. U hoort de advocaten van het slachtoffer, Manon Kop, bij TV Oost. De advocaat van de beklaagde wou niet openlijk reageren voor de camera.
1: Ja, mijn cliënte is een minderjarig meisje dat is meegenomen tegen haar wil. En zij is daar slachtoffer geworden van zedenfeiten. Zij is daar betast tegen haar wil. Maar zij is gelukkig kunnen ontsnappen. Dus al niet te min is dat een zeer ernstige zaak. En is die impact voor haar ook heel groot geweest. Zij wil ook dat haar verhaal geweten is. Omdat zij eigenlijk anderen wil beschermen. Voor de gevaren van sociale media, van Snapchat. Zij wil een beetje sensibiliseren met haar verhaal ook te doen.
0: De politiezone Schelde-Waas nam in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober deel aan de provinciale controleactie Goliath. Er werd onder meer gecontroleerd aan het op- en afrittencomplex Haasdonk-Basel en op de krijgsbaan in Temse. Het ging in totaal om 59 voertuigen en 44 personen. 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Treinreizigers kregen gisterenochtend een opvallende tractatie in het station van Sint-Niklaas. Militanten van de PvdA deelden blikjes limonade uit om aandacht te vragen voor de miljonairstaks. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, wil de partij die belasting opnieuw op de agenda zetten. Volgens de PvdA zou een tax op de rijkste 1% van de Belgen miljarden euro's kunnen opbrengen. U hoort Robin Tonio van PvdA daarover bij TV Oost.
2: Heel concreet, ons voorstel is, we belasten de miljonairs vanaf een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Met 2% en meer dan 10 miljoen euro, 3%. En dat brengt elk jaar 8 miljard euro op. Dat is niet alleen de PvdA die dit zegt, maar dat wordt nu ook bevestigd door een studie van UGent.
0: Een provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op 21 november opnieuw omgetoverd tot een feerieke winterwereld voor de 9e editie van Putteke Winter. Bezoekers wandelen langs een parcours met vuur, licht en verrassende ontmoetingen, waaronder een verlicht bloemenpark, een vuurweg en een draak in het water. De ticketverkoop is intussen gestart. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers. Radio.
3: Jeroen Verkruijsen.

Close to you and baby don't go. Goedemiddag, welkom, we gaan spelen. We spelen de slimste Waaslander vandaag. Het is wel een soort gokvraag, moet eerlijk zijn. Maar goed, ik geef je een kleine tip. Bij deze vraag. Hoeveel hamburgers verkoopt McDonald's per seconde? Dus eigenlijk wereldwijd, hè? Hamburgers per seconde, hoeveel? Een getal tussen 0 en 100. Naar info@rlvw.be. info@rlvw.be voor je antwoord. Tussen 0 en 100. Bij de McDo.

Fleetwood Mac bij Landhaven Waas en Dreams op woensdagmiddag in de lunch in Broodje Waas. Met de vraag vandaag in de slimste Waaslander: hoeveel hamburgers verkoopt McDonald's per seconde? Het is een getal tussen 0 en 100, maar dat is voor straks. Nu eerst naar het andere spel. Waar gaat dit over? Met eerst het antwoord. Dat gaat zo hier, hè? Het antwoord luidt namelijk... Jawel, de specerij bevat medesticine, een natuurlijke verbinding met hallucinerende effecten. Als je er heel veel van neemt, ik zou het niet proberen. Al dus het antwoord. Maar waar gaat het over dus? Welke vraag hoort hierbij? Ja, je hoeft het antwoord niet in te sturen. Dat is altijd een soort breinbreker net voor het nieuws. En meteen na het nieuws van 1 uur mag ik verklappen waar dit over gaat.

0: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

liggen vaak samen en dicht bij elkaar, blijkbaar. Donna Allen, Dijland van Waas, het is iets over één. Welkom bij Broodje Waas, tijd voor het vervolg in het spel. Waar gaat het over? Het antwoord kreeg je al. En ook de vraag. Het antwoord was, ja, het specerij bevat meristicine, een natuurlijke verbinding met hallucinerende effecten, als je er heel veel van neemt. Ik zou het trouwens niet proberen. Wat is hier de vraag? Waar gaat het over? De vraag was, klopt het dat nootmuskaat een hallucinogeen is? En dus dat blijkt te kloppen. Ik ben er fan van het kruid, vooral in mijn bechamelsaus. Beetje nootmuskaat, maar kijk. Meteen de verklaring waarom ik van zo'n heerlijke hamkaas met de kaassaus een beetje high wordt. Komt door mijn nootmuskaat. Zo bij de rechter, hè. Ja, sorry, met de zuurje. Alles oké, gewoon even in de keuken gezeten bij de kruiden bij de nootmuskaat, ja. Ik geloof trouwens niet dat het zal pakken, maar goed. Dit is Broodje Waas, een nieuw uur hits en classics, hier bij Radio Land van Waas.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Jan Godeu met Babylon bij Land Havas in Broodje Waas. Goedemiddag, welkom straks. Vinger aan de pols bij Land Havas in de regio, want zometeen nieuws van onze regioredactie. Eerst van Young Cannibals.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. Een 25-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert 4 jaar cel voor de ontvoering van een meisje van 13. Volgens het parket benaderde hij haar via sociale media met de bedoeling seksueel contact te hebben. Hij dwong het meisje in zijn auto en nam haar daarna mee naar zijn appartement. Daar kon ze uiteindelijk ontsnappen. Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming en noemt de feiten onaanvaardbaar. De beklaagde vraagt de vrijspraak. U hoort de advocaten van het slachtoffer, Manon Kop, bij TV Oost. De advocaat van de beklaagde wou niet openlijk reageren voor de camera.
1: Ja, mijn cliënte is een minderjarig meisje dat is meegenomen tegen haar wil. En zij is daar slachtoffer geworden van zedenfeiten. Zij is daar betast tegen haar wil. Maar zij is gelukkig kunnen ontsnappen. Dus al niet te min is dat een zeer ernstige zaak. En is die impact voor haar ook heel groot geweest. Zij wil ook dat haar verhaal geweten is. Omdat zij eigenlijk anderen wil beschermen. Voor de gevaren van sociale media, van Snapchat. Zij wil een beetje sensibiliseren met haar verhaal ook te doen.
0: De politiezone Schelde-Waas nam in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober deel aan de provinciale controleactie Goliath. Er werd onder meer gecontroleerd aan het op- en afrittencomplex Haasdonk-Basel en op de krijgsbaan in Temse. Het ging in totaal om 59 voertuigen en 44 personen. 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Treinreizigers kregen gisterenochtend een opvallende tractatie in het station van Sint-Niklaas. Militanten van de PvdA deelden blikjes limonade uit om aandacht te vragen voor de miljonairstax. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, wil de partij die belasting opnieuw op de agenda zetten. Volgens de PvdA zou een tax op de rijkste 1% van de Belgen miljarden euro's kunnen opbrengen. U hoort Robin Tonio van PvdA daarover bij TV Oost.
2: Heel concreet, ons voorstel is, we belasten miljonairs vanaf een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Met 2% en meer dan 10 miljoen euro, 3%. En dat brengt elk jaar 8 miljard euro op. Dat is niet alleen de PvdA die dit zegt, maar dat wordt nu ook bevestigd door een studie van UGent.
0: Een provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op 21 november opnieuw omgetoverd tot een feerieke winterwereld voor de 9e editie van Putteke Winter. Bezoekers wandelen langs een parcours met vuur, licht en verrassende ontmoetingen, waaronder een verlicht bloemenpark, een vuurweg en een draak in het water. De ticketverkoop is intussen gestart. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.
3: Jeroen Verkruijsen.

Keep Your Head Up hier bij Landalwaas. De slimste Waaslander met de vraag vandaag. Hoeveel hamburgers verkoopt McDonald's per seconde? Het zijn er 75. Ja, getal tussen 0 en 100.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

hoort de naald kraken, hè, van de vinylplaat van Ménage Memory bij Heiland van Waas. Goedemiddag, het is woensdag. Het is niet zomaar een woensdag. Het is een dag waar het weer gaat omslaan. Ja, de zon die verdwijnt. Het wordt regen. Maar kijk, we gaan er ons geen bal van aantrekken. Hier is Kuskus Amsterdam.

Satisfy My Soul van Paul Carrack. Dit is Land van Waas met straks een uur tussendoor. En daarna komt Michiel van 3 naar 6. Hij pakt je mee naar het einde van deze werkdag. Hier op woensdag. En morgen uiteraard een nieuwe lunch. Ik beloof niet dat ik een lange broek draag dan. Integendeel, het zal weer kort zijn. We houden vol. Zolang we kunnen. Morgen in Brood.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen, nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink. Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
4: Zal u zeggen?
5: Zeg,
4: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 keer zilver en 1 keer goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
0: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
3: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.

1980 was het toen de film Fame uitkwam met in de hoofdrol deze zangeres. Irene Cara, ze zong het liedje, maar ze speelde ook mee in de film onder de naam Coco Hernandez. Dat was Fame dus van Irene Cara. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur op deze woensdagnamiddag met tussen 3 en 4 veel muziek op de werkvloer. Met nu deze van Sting, dit is Brand New Day. Welkom allemaal.

Room 5 samen met Oliver Cheatham, dat was Make Love. Doet me een beetje denken aan de slogan Make Love, No War. Ik dacht dat dat ergens uit de jaren 60 kwam. Radio Lans van Bas. Safe Tonight van Eagle Eye Cherry. Het is de broer van Nene Cherry. Maar eerst Victims van de Culture Club.

Johnny Logan, ik denk dat we heel wat luisteraars daar nog eens plezier mee gedaan hebben. What's Another Year uit 1980. Trouwens, het liedje waarmee hij het Eurovisie Songfestival won. En dat was niet het enige liedje, hij werd ook wel eens Mr. Eurovision genoemd. A Woman's Worth. Dit is Alicia Keys vanmiddag.

0: Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 15:00. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13:00 tot 17:00 in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas.
1: Michiel Tiron.

Taste of Bitter Love. Misschien dat we dat allemaal wel eens tegengekomen hebben. Dat was Gladys Knight en de Pips hier op Land van Maas. Fijne middag. En daarvoor had ik nog Phoebe Bridgers met Lost Boys. Een van de nieuwe platen die we hier draaien. Dit zijn de Dire Straits. Het liedje heet The Burger.

0: Dit is Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en nooduitgang, zo gaan we richting 4 uur. Zometeen het nieuws en dan deel 2 van Michiel in de middag op deze woensdag. We hebben al wat kunnen genieten van het mooie weertje, maar of dat ook zo blijft, dat hoor je zometeen in het nieuws van 4 uur. Dit is Elisa Wout. Ze was een van die toch wel vrij bekende zangeresjes uit de jaren 80, afkomstig uit ons eigen land. Na haar carrière heeft ze ooit nog een B&B opengehouden in Brugge, heb ik me laten vertellen. Haar echte naam Elisa Elewoud. Don't be mad. Get even. Tot zometeen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Ace of Base en I Saw the Sign, afkomstig uit Zweden. En heel wat bekende artiesten komen trouwens uit Zweden. Nini Cherry bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te geven. En ABBA, niet te vergeten. Fijne middag, tot 6 uur zijn we samen met Tina Turner nieuws, Steamy Windows. I was making-

Als jij een grote fan bent van Terry Swims, dan weet je dat de lieve man op 26 en 27 maart 2027 naar de AFAS Dome komt in Antwerpen. Break Up in Reverse.

0: De specialist in tegels en wellness bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.stylesandmore.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Wonderwall van Oasis. Woensdagmiddag, straks om 16:30 nieuws uit de regio met Johan van den Berg. Maar we hebben al wat nieuws te rapen uit Lokeren van vandaag. De gemeenteraad van Lokeren heeft het subsidiereglement Samenleven in Diversiteit geschrapt. Het voorstel kwam van N-VA-fractieleider Manu.

Dieriks, die vindt dat het huidige reglement verouderd is en te weinig resultaten oplevert. De meerderheid steunde de schrapping. Volgens Schepen Jan Kools betekent dat geen afbouw van het beleid. Tegen december wil het stadsbestuur een nieuw en breder subsidiereglement voor de hele fusiegemeente voorleggen. En laten we ook eens kijken naar het weer voor vanmiddag. Er kan wat regen vallen en onweer. 23 graden vandaag. Morgen krijgen we een afwisseling van zon en buien, maar ook meer wind. En dan halen we nog maar temperaturen van 14 graden. Dit is Ella Langley, Choosing Texas.

0: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. Een 25-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert 4 jaar cel voor de ontvoering van een meisje van 13. Volgens het parket benaderde hij haar via sociale media met de bedoeling seksueel contact te hebben. Hij dwong het meisje in zijn auto en nam haar daarna mee naar zijn appartement. Daar kon ze uiteindelijk ontsnappen. Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming en noemt de feiten onaanvaardbaar. De beklaagde vraagt de vrijspraak. U hoort de advocaten van het slachtoffer, Manon Kop, bij TV Oost. De advocaat van de beklaagde wou niet openlijk reageren voor de camera.
1: Ja, mijn cliënte is een minderjarig meisje dat is meegenomen tegen haar wil. En zij is daar slachtoffer geworden van zedenfeiten. Zij is daar betast tegen haar wil. Maar zij is gelukkig kunnen ontsnappen. Het is al niet te min is dat een zeer ernstige zaak. En is die impact voor haar ook heel groot geweest. Zij wil ook dat haar verhaal geweten is, omdat zij eigenlijk anderen wilde beschermen voor de gevaren van sociale media, van Snapchat. Zij wil een beetje sensibiliseren met haar verhaal ook te doen.
0: De politiezone Schelde-Waas nam in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober deel aan de provinciale controleactie Goliath. Er werd onder meer gecontroleerd aan het op- en afrittencomplex Haasdonk-Basel en op de krijgsbaan in Temse. Het ging in totaal om 59 voertuigen en 44 personen. 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Treinreizigers kregen gisterenochtend een opvallende tractatie in het station van Sint-Niklaas. Militanten van de PvdA deelden blikjes limonade uit om aandacht te vragen voor de miljonairstaks. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, wil de partij die belasting opnieuw op de agenda zetten. Volgens de PvdA zou een tax op de rijkste 1% van de Belgen miljarden euro's kunnen opbrengen. U hoort Robin Tonio van PvdA daarover bij TV Oost.
2: Heel concreet, ons voorstel is, we belasten de miljonairs vanaf een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Met 2% meer dan 10 miljoen euro, 3%. En dat brengt elk jaar 8 miljard euro op. Dat is niet alleen de PvdA die dit zegt, maar dat wordt nu ook bevestigd door een studie van UGent.
0: Een provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op 21 november opnieuw omgetoverd tot een feerieke winterwereld voor de 9e editie van Putteke Winter. Bezoekers wandelen langs een parcours met vuur, licht en verrassende ontmoetingen, waaronder een verlicht bloemenpark, een vuurweg en een draak in het water. De ticketverkoop is intussen gestart. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.
3: Radio Lans van Waas. Michiel Kieron.

0: things.
1: Travis McCoy, de net een billionaire. En dit was Travis en Sing, Sing, Sing. Meezingen met al die liedjes, dat mag natuurlijk. En misschien kan je het wel eens proberen met deze hier van Crowded House. Dit is The World Where You Live In.

In de jaren 80 had je het Britse producers trio Stock, Aitken en Waterman, Peter Waterman onder meer, maakte muziek voor Kylie Minogue, voor Jason Donovan, maar ook voor Rick Ashley. En voor deze dame, ze heet Sinita, had ooit een hit met Toy Boy, maar ook met dit hier. Right Back Where We Started From, van die typische jaren 80 eendagsvliegjes van zeer lang geleden.

Vijf jaar geleden had dit kleine katje er een hit mee, Doja Cat, in Kiss Me More. En zo gaan we richting 5 uur. Het nieuws komt je richting uit en dan zitten wij nog een uur in je radio op deze woensdagnamiddag aan het eind van je werkdag. Geniet ervan. Dit is vrij recent plaatwerk van Lady Gaga. Dit heet Shape of a Woman.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden, maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Heeft er nog iemand een vuurtje? Dan Hartman, Relight My Fire. Het was 1980 toen hij deze discoplaat uitbracht. En over vuur en warmte gesproken. Ik denk dat we binnenkort misschien eens terug de verwarming moeten aanzetten. Als ik zo wat kijk naar het weerbericht, temperaturen dalen richting 14 graden. Dat is wel een pak kouder van 23 naar 14 natuurlijk. Maar we proberen zuinig te leven met al die gasprijzen van tegenwoordig, hè? Fijn dat je luistert naar Land van Waas. Dit is Waaslands nummer 1 in hits en classics. Ook te beluisteren via rlvw.be is onze website. Dit is de zoet gevooide stem van Chris Ria en Auberge.

Portland samen met Rosie Stewart en Pure Honesty. Onderweg naar huis, in de auto, houd een beetje voorzichtig en hou er ook rekening mee dat het vandaag woensdag is en dat we vanaf 7 uur weer een nieuwe aflevering hebben van Punch. Als je houdt van een beetje rockmuziek, een beetje popmuziek, de laatste nieuwe platen en als je ook nog eens een echte new wave klassieker wil terughoren uit de jaren 80, ergens waar je ze niet meer hoort, dan moet je vanavond maar eens luisteren tussen 7 en 9 Punch met Johan van den Berg. Dit zijn Hall & Oates, Man Eater.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
4: Zal u zeggen?
5: Zeg het.
4: Het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Strong van Robbie Williams. Morgen donderdag wordt een regenachtige dag met temperaturen tot 14 graden. Vrijdag hetzelfde weerbeeld, ook heel wat kans op regen. Vanaf zaterdag is het dan weer droog met wat wolken en zon, 15 graden. Zondag kan er hier en daar een regenbuitje vallen, wordt het ook een graad of 14. En maandag en dinsdag zou het bewolkt worden bij temperaturen tussen 17 en 19 graden. En geen regen, kijk eens aan.

0: that's the end.
1: Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. Een 25-jarige man uit Sint-Niklaas riskeert 4 jaar cel voor de ontvoering van een meisje van 13. Volgens het parket benaderde hij haar via sociale media met de bedoeling seksueel contact te hebben. Hij dwong het meisje in zijn auto en nam haar daarna mee naar zijn appartement. Daar kon ze uiteindelijk ontsnappen. Het Openbaar Ministerie spreekt van grooming en noemt de feiten onaanvaardbaar. De beklaagde vraagt de vrijspraak. U hoort de advocaten van het slachtoffer, Manon Kop, bij TV Oost. De advocaat van de beklaagde wou niet openlijk reageren voor de camera.
2: Ja, mijn cliënte is een minderjarig meisje dat is meegenomen tegen haar wil. En zij is daar slachtoffer geworden van zedenfeiten. Zij is daar betast tegen haar wil. Maar zij is gelukkig kunnen ontsnappen. Desalniettemin is dat een zeer ernstige zaak en is die impact voor haar ook heel groot geweest. Zij wil ook dat haar verhaal geweten is, omdat zij eigenlijk anderen wil beschermen voor de gevaren van sociale media, van Snapchat. Zij wil een beetje sensibiliseren met haar verhaal ook te doen.
1: De politiezone Schelde-Waas nam in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober deel aan de provinciale controleactie Goliath. Er werd onder meer gecontroleerd aan het op- en afrittencomplex Haasdonk-Basel en op de krijgsbaan in Temse. Het ging in totaal om 59 voertuigen en 44 personen. 2 bestuurders reden onder invloed van alcohol. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Treinreizigers kregen gisterenochtend een opvallende tractatie in het station van Sint-Niklaas. Militanten van de PvdA deelden blikjes limonade uit om aandacht te vragen voor de miljonairstaks. Nu de federale regering onderhandelt over de begroting, wil de partij die belasting opnieuw op de agenda zetten. Volgens de PvdA zou een tax op de rijkste 1% van de Belgen miljarden euro's kunnen opbrengen. U hoort Robin Tognot van PvdA daarover bij TV Oost.
3: Heel concreet, ons voorstel is, we belasten de miljonairs vanaf een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Met 2% en meer dan 10 miljoen euro, 3%. En dat brengt elk jaar 8 miljard euro op. Dat is niet alleen de PvdA die dit zegt, maar dat wordt nu ook bevestigd door een studie van de UGent.
1: Een provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas wordt op 21 november opnieuw omgetoverd tot een feerieke winterwereld voor de 9e editie van Putteke Winter. Bezoekers wandelen langs een parcours met vuur, licht en verrassende ontmoetingen, waaronder een verlicht bloemenpark, een vuurweg en een draak in het water. De ticketverkoop is intussen gestart. De organisatie verwacht opnieuw duizenden bezoekers.

When It All Falls Apart. Dat waren die van de Veronica's. Radio Land van Bas. En daarvoor nog die nieuwe hit van Jamie Miller, heet Baby Doll. En dan nu terug naar de jaren 80 richting Londen, want daar had je de Londense sound system cultuur met toch wel een van de meest bekende bands ooit, Soul to Soul. De spil was uiteraard Jay-Z B en Karen Wheeler zorgde met haar stem natuurlijk dan ook weer voor die hele typische sound van de band Soul to Soul. Ze stonden ooit op nummer 1 met Back to Life en Back to Reality en met die andere hele grote hit Keep on Moving richting Londen dus met Soul to Soul op deze woensdagmiddag.

0: Vroeger is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren.
1: Radio Land van

Misschien had jij ook dat gevoel vanochtend, toen de wekker afging. My body isn't ready. En kijk eens aan, de werkdag zit er ondertussen al helemaal op. Eind jaren 80 dook daar plots een supergroep op rond George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison en Jeff Lynne en Tom Petty. Ze noemden zichzelf Traveling Wilburys en dit is een van hun hits, End of the Line.

Straks hier bij ons is zo'n after dinner tussen 6 en 7 met classic hits om een beetje te bekomen van je drukke werkdag. En besluiten doen we met deze hier van Justin Timberlake. Can't stop the feeling. We zijn er graag morgen vroeg om 7 uur om je wakker te maken. I got this

0: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primoz Roglic is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs, maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life for You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Paul Weller en zijn jam met hun typische geluid van het begin van de jaren 80. For sure, that was and still is entertainment met hoofdletter E. En over entertainment gesproken, wij gaan daar vanavond uiteraard ook weer punchgewijs voor proberen te zorgen met de uitgelezen, bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een uniek rockmonument straks rond 8:15. Met een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. Dat we daar trouwens met z'n allen ook alleen maar beter van kunnen worden, lijkt me wel voor de hand te liggen. En dat betekent dus meteen ook dat ze bij de Bleachers straks op beide oren mogen slapen. Zeker als ook zangeres Ray en haar gelegenheidsvriendinnen hier zo dadelijk al onmiddellijk hun joy dan ook nog eens met ons willen komen delen. Tot 8:00 zit hier dus met andere woorden ook vandaag alweer gebeiteld voor een super fijne en vooral punchy woensdagavond.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

Miranda, but don't give yourself away. Nochtans kwamen Robin Zander en zijn collega's van Cheap Trick hier daarnet zelf nog eens met volle overgave naar binnen gevallen bij ons. Alsof het opnieuw 1978 geworden was. Maar gelukkig is het dat dus niet. En kunnen we straks dan ook gewoon nog eens op stap met die Marianne van Grind Chatter en zijn Fountains DC. En kunnen we hier en nu, in afwachting, de Spirit ook eerst al volledige live houden. Samen met die van Fjoko.

My Milkshake Brings All The Boys To The Yard. Dat ze daar in Leeds. Dus maar uitkijken voor dat blijkbaar nogal pikant goedje van Kelis Rogers bij de jongens van L'Objectif. Zij zijn het trouwens die hier zo dadelijk hoogstpersoonlijk mogen komen tekenen voor onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. Eigenlijk timmeren de heren al van in 2020 aan de weg. Ze zijn dus al behoorlijk lang bezig, ondanks hun toch nog jonge leeftijd. Sinds hun debuut in 2020 hebben frontman Sol Kane en zijn collega's ons al getrakteerd op maar liefst 4 EP's. En nu doen ze dat dus opnieuw, deze keer met een nieuwe single. Hier zijn ze, de indie rockers van L'Objectif uit Leeds, met Walking Home From The City.

0: In Lokeren is er een lezing van Alfonsien, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alfonsien van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be of je kan ook bellen naar 09-235-0300. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloo Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloo Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/beveren.
1: Dit is Punch.
2: I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you

0: Petty van Rudimental en Ella Air hebben ze er dus blijkbaar zowaar wakker van gelegen vorige nacht van onze bijna vergeten ethisch parel.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Het is er deze week dan ook een met een paar zeg maar scherpe Russische randjes aan van niemand minder dan Walter Grootaars en zijn kreuners. Hun laatste Sovjet uit 1982 is wellicht mee geïnspireerd door de toenmalige samenwerking van de groep met een paar mensen die een Russische achtergrond hadden. Mijn laatste Sovjet is ook het openingsnummer van het tweede studioalbum Er sterft een beer in de taiga van de Walter en de zijnen. En die opvallende titel verwijst trouwens ook al naar een Russische uitdrukking voor iets heel uitzonderlijks. Hier zijn ze, de Walter en zijn kreuners, met hun laatste.

0: Dus bij Bob Mould en zijn vrienden van Sugar zijn ze vanavond heel zeker niet de enigen die daarop zitten te azen. Wij gaan er zo dadelijk ook nog eens vol voor met onze volgende hap nieuwe muzikale oogst van niemand minder dan Brian Mulko en Stefan Alsdahl van Placebo. Aan de vooravond van hun jubileumtour die volledig in het teken zal staan van hun eerste twee albums, Placebo uit 1996 en Without You I'm Nothing uit 1998, hebben die namelijk net hun nieuwe single gelost. En dat is er dus niet zomaar één, want het nummer bouwt eigenlijk gewoon verder op het verstopte instrumentale slotstuk van hun debuutalbum, dat toen de ietwat geheimzinnige titel HK Farewell meekreeg. En nu, anno 2026, wordt dus duidelijk waar die HK voor stond. Hier zijn ze, de jongens van Placebo, met Helen Keller.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Jongens van Placebo over ene Helen Keller. En dat was dus blijkbaar een Amerikaanse schrijfster, socialiste en pacifiste van het begin van vorige eeuw. En in die vorige eeuw gaan we het straks in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur trouwens ook nog eens zoeken met Jeff Lynne en zijn Electric Light Orchestra. Maar eerst moeten we zo dadelijk ook nog even afrekenen met deze Last Shadow Puppets van Alex Turner en Miles Kane. It seems to be that their mistakes were made for you and me.

0: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs, maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in de tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botsten een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden, nu vrijdag in Brussel, zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten, omdat minstens één van de bagageafhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.
6: Dit is Punch.

0: Pas 19 was hij, deze Frank van den Boogaard van 1000 Ohm, toen hij ons in 1981 samen met zijn vrienden van de groep liet kennismaken met die AGNES van hem. Al dan niet hernieuwd kennismaken, kunnen wij het komende uur trouwens ook opnieuw met een alweer subliem rockmonument, een tot de verbeelding sprekende New Wave Club Classic en last but not least natuurlijk ook de nieuwe muzikale oogst die er straks ook nog tot twee keer toe zit aan te komen. Maar voor het zover is, gaan we ons zo dadelijk al onmiddellijk eerst ook nog laten vinden door Judith van Hirtum en door producer Jo Elen alias Joost.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: Cribs Brothers Gary en Ryan Jarman hadden blijkbaar wel zo hun eigen man's needs destijds in 2007. En eigenlijk hebben wij die bijna erin zien meestal ook wel zo rond deze tijd. Geef ons rond 7:15 op de woensdagavond een rockmonument. En we lusten dat heel zeker en het liefst nog rauw ook.
1: Het rockmonument van de week.
0: Ja, en het is er vanavond een dat in 1970 het levenslicht zag in de aanloop naar het album In Rock van Deep Purple. Maar zelf kwam het nummer er niet op voor op dat album. Bassist Roger Glover vertelde over Black Knight ooit dat een rockarrangement van Summertime door Ricky Nelson uit 1962 de basis was voor het nummer. Het werd uiteindelijk de grootste hit van de band in thuisland het Verenigd Koninkrijk, waar de single piekte op de 2e positie in de UK Singles Chart. Bij ons haalde de plaat de 6e positie in zowel de voorloper van de Vlaamse Ultra Top 50 als de Vlaamse Radio 2 Top 30. In Wallonië was Black Knight zelfs goed voor de 1e plaats. Hier zijn ze nog eens, deels van Deep Purple met Black Knight.

0: Black Knight, Deep Purple.
1: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back
0: donker rock. Hoeft het hier anders nog lang niet te worden voor de jongens van My Lenny is uitstekende. Zij zijn straks weer wide awake en daar zou die dub waar niet over gepraat mag worden van deze jongens van Apollo 440 wel eens voor heel veel tussen kunnen zitten.

0: gaan wij hier heel zeker niet wachten. Wij hebben hier namelijk nog een hete brok nieuwe muzikale oogst van de groep Bleach 93 uit het Ierse Dublin in het vuur liggen. Dat de heren zelf trouwens ook meer dan hot zijn, wordt bewezen door het nu al volledig uitverkochte concert in de grote zaal van Trix in Antwerpen op 15 januari. En de hete brok waarover we het daarnet dus al hadden is dus de nieuwe single Tourniquet, die de opvolger moet gaan worden van hun debuut-EP en de single Figure 8. Hier zijn ze, de jongens van Bleach 93 met Tourniquet.
1: De nieuwe muzikale oogst

0: frontman Eric Javens en spitsbroeders van Kingfisher. They just put a bullet in the man on the moon. En dat is, als je het mij vraagt, toch echt wel een bittere pil die wij wellicht alleen maar kunnen vergulden met een tot de verbeelding sprekende New Wave Club Classic.
1: De New Wave Club Classic.
0: Ja, en we zijn daar deze week ons oor nog eens voor te luisteren gaan leggen bij Ian McCulloch en zijn vrienden van Echo and the Bunnymen. Hun Killing Moon van het album Ocean Rain uit 1984 is grotendeels geschreven door McCulloch zelf. Naar zijn zeggen zat de tekst Fade Up Against Your Will Through the Thick and Thin 's morgens vroeg al in zijn hoofd als door God gezonden. Tegelijkertijd zou de inspiratie voor het nummer ook gekomen zijn uit Space Oddity van David Bowie. En met name door die plaat achterstevoren af te luisteren. De Oosterse klanken zijn dan weer geïnspireerd op een reis door de muzikale Sovjet-Unie met Balalaika-klanken. The Killing Moon is ook te horen geweest in de film Donnie Darko van de Amerikaanse regisseur Richard Kelly uit 2001. Hier zijn ze nog eens, jongens van Echo and the Bunnymen.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Zippora, de brouwer van het Nilly's Dance Project. Zippora, zij is en was hier vanavond nog eens de ideale Lotus Eater. Die er wellicht ook niet veel op tegen zal hebben dat wij hier zo dadelijk Brian Chatten en zijn Fountains DC nog eens een tweede keer laten opdraven vanavond. De heren brengen tegenwoordig namelijk nieuwe singles uit aan de lopende band. Want na Marianne is er nu met Tang al direct een opvolger. En op 16 oktober verschijnt er met Dopamine Chamber zelfs ook al een nieuw album. Hier zijn ze in ieder geval, de jongens van de Fountains DC, met Tang. Op 12 november staan ze in de AFAS Dome.
1: De nieuwe muzikale oogst.

de Fountains DC. Op 12 november staan ze dus in de AFAS Dome. En met die informatie op zak kunnen wij hier zo snel alweer de uitgang gaan opzoeken. En met ons Alessia van Alles Mee, met de jongens van Orchestra Maneuvers in the Dark en met die van Bush erbij, zijn we trouwens ook in heel goed gezelschap. Met de glycerine van deze Gavin Rossdale en zijn vrienden en met de bijdrage van de McCluskeys en de Humphreyses van deze wereld, zou er hier op de valreep trouwens ook nog wel eens heel wat elektriciteit in de lucht kunnen gaan hangen. Maak er straks in ieder geval ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur voor onze afspraak in het weekend. Of tot woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Tot dan!

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.

In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.